van twee vrouwen vertellen. Eine die tevreden weer en de andere gar niet. Marie weer niet tevreden. Zij mocht zichzelf en andere zeer oorlijk, wil zij immer werend lamen deed. Zij deed er de chinga met andere vergelijken. Zij ran zichzelf immer dol. Er man weer te stel, zij wil han, hij zal dol als zijn mening zijn. Zij kon niet met dat wenige geld voor ich worden, wat dort van zijn arbeid gaf. Zij kauft immer meer als zij brukte. Anna weer ganz anders. Zij en ihr Mann werden al oud. Zij kreeg bloos ne pension. Ihre Pacht nahm een grote port van dat monatliche geld. Zij deed aber nicht lame. Zij proeft ihr Baste, dat geld zeer sparsam te verbrokken. Zij kauft door, woer dat bilja weer, wann mehlig. Anna fehlde twee Stellen für ihre grote Stof, aber zij zegt, ik wil vrouw zijn, wann ik de kreeg, aber wenn nicht, dann sie echt tevreden. Du erst ne tevredene Früh. Sei deit nicht ihr Mann schelle, dort hei nicht beter verdient haft, willst hei nach Arbeite kun. Sei erst auch nicht antefred, dort sei nicht mehr von der Regierung kriege. Wie tjenne ans denke, dort de Mann en die Kinder sei ja Frau wäre eva ohne ihre Einstellung. Sei selbst hat bestimmt innerlichen Fried en de vrede. Dat weer zo anders als Marie, niet zo? Die mocht dat leven zo voor haar man met haar lamen. Voorken van mensen ontevreden zijn, dan krijg je die immer meer te kijken. Wanneer ik deze twee vrouwen vergelijk je dan, dan denk ik aan de waarheid wat een president moet zeggen. Tevredenheid maakt arme mensen rijk, ontevredenheid maakt rijke mensen arm. Is dat zo? Ik blijf jou.

Hei word niemals made van ons. Hei word ons niemals made. God wil immer met ons zijn, wo immer we zijn. Paulus zegt, we hebben nus in deze wereld neergebracht, en door wien, zullen we ook nus met rut nemen. En wanneer we kleider en eten hebben, door met zullen we tevreden zijn. Ober die door wel rijk worden, vallen en verzichtig, en laten zich van alles zijn je, lest je schlingen, die den mens en dat verdorven en die verdampenis rieten. Irdische vrijheid en vergenie kan ons op vereerst vrouw maken, maar die zijn verjenkelijk. Die kunnen ons ook in verzichtig leiden. Wel wie moet zijn wat Jezus over ons thema te zeggen heeft, waar we kunnen tevreden zijn en blijven. Hij zegt zo als dit, daarom merkt u niet sorry om leven over wat je eten en drinken zal. En wat je ontraadje zelle. En dan vraagt je ons, is dat leven niet meer als dat eten? En het lief meer als kleider? Check nu de veel in hem hemel, die zeien niet en arnten ook niet, en zamelen nust en staling. Jun voerde hem hemel, foudert de dag. Zij je niet meer wit als die? Jezus zelfs wil ons den vrede geven. Hij zegt vrede lood ik junt, vrede geef ik junt, ik geef u niet zo als de wereld geeft. Laat je hart beruien en vers je niet. Den vrede, wat Jezus ons geven wil, is de verzijning met God zelfs. Dat meint hij haar vrede gemerkt tussen God en ons mensen. Hij deed dat als hij voor onze zonde starf. Jezus zien in vrede is dat middel voor al onze arie, onze angst, en onze ontevredenheid. Wanneer we hem aannemen, dan geeft hij ons vrede. Over tevredenheid komt niet vanzelf. Wat zegt Paulus? Hij had dat geleerd. Hij zelfs had veel oorzaken gehad om ontevreden te zijn. Over hij zegt, ik heb geleerd om je alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het meint niet genoeg te hebben. Ik weet ook wat het meint rief te hebben. Ik heb dat geheimnis geleerd rijklich uit de knop te hebben. Ik kon dat alle durch de kracht doen de Christus mij door te geeft. Wie uit ons zelfs kunnen niet zo tevreden zijn als wie we willen. Paulus zegt je, hij kon tevreden zijn in Jezus in de kracht. Wil wie dat immer behouden, bloos niet moutloos worden, ober tevreden zijn met wat God ons gegeeft heeft. Nu wil ik nog dat lezen wat de profeet Jesaja im Oude Testament schrijft. Hij zegt wo dat zijn woord, wann wie tevreden zijn. Mocht je een hoort voor die wat hungert, en stelt die wat lieden tevreden. Dan wordt je een kloor worden, wat dieste weer, en wat donkerschine wordt zo zijn als die op middag. De Heer wordt je dan immer leiden en in drie je tijden halpen tevreden zijn en je stoortje knurkes geven. Je worden zijn als een gezade goede of als een tjwaal die immer water geeft. Wat zegt hij hiermee? Ik geloof de Bijbel dat hier een geheimnis opdaat je. Want wie aan andere denkt je en wat die veelt en niet bloos aan wat ons veelt, en andere helpen, dan worden we den zeeën schreef van tevredenheid en vrede en vergenie. Waarom word ik aan tevreden en mijn arbeid moet zijn? Toen werkelijk op een grond kon, moet ik me vragen waarom doe ik mijn arbeid? Is dat daarom dat ik wel onherkenning heb van mensen, door met mijn verlangen voor bediening bevredigd wordt? Kan goed zijn. Dort wordt eine en, besonders wenn China mir looft oder bedankt, dann zie ik einfach ontevreden. Nicht lang krieg, red wie even den Unterscheid, wat dat merkt, wenn wir unsere Arbeit für Jesus doen oder nicht. Dann haben wir dort gefeil, dort wird immer wie doen mit einmal sehr viel Bedienung haft. Wir doen dort uit Leib für einen wunderbaren Vorder, der uns viel regent. Wenn wir dann nicht belohnt worden, jet ons dat niet goed, aber wie zijn niet ontevreden.
Noch eine Ursache, warum wir einmal unzufrieden sind, als wenn wir aufjänstig sind. Ihr wollt ein Nobasch haben. Ihr Hüß, ihre Zinger, ihr Geld und so wieder. Krieg durch kann die Unzufriedenheit anfangen, nicht so? Zufriedenheit ist nicht ein Wort wir haben, aber Zufriedenheit selbst ist das meiste wert. Zufriedenheit hat einen Teil damit zu tun, als wir willig sind, unsere Umstände anzunehmen, so als sie sind. Sind anzunehmen ist bloß möglich, wenn wir ein Vertrauen haben. In wem? In Gott. Der Gott von unserer Welt ist ein Leuchttuller vor dir. Kannst du dich ab ihm verloten? Hier ist eine wunderbare Versprechung in 5. Mose. Deine Wohnung steht als der ewige Gott. Und er hält die mit seinen ewigen Arms. Mein lieber Freund, wenn du dort lebst, dann wirst du wunderbar zufrieden sein können. Ich weiß, wo das wir mit meinem Vater. Meine Mama war vor 14 Jahren nicht gesund. Sie konnte ich mir rasch denken. Sie weiß alle, wo das ist. Und die ganze Zeit, die meine Papa ihr besorgen. Was uns zu der Zeit besonders abfallend wir, wo er so selten unzufrieden wir. Seine Zufriedenheit und seine Dankbarkeit mögt dort Leben für ihn so viel leichter und auch für uns als seine Kinder. Unzufriedenheit, der dort Gendel, dort kann ein wird Leben ganz verdorben. Willst du so eine Zufriedenheit erleben? Willst du Fried haben in dein Hort und auch wenn du jeder Tag in Tisch bist, oder sorry hast, dann nimm Gott sein Fried Geschenk an. Er hat alles für dich betont. Und dann wirst du mit Paulus sein können, ich hab gelehrt, in alle Umstände zufrieden zu sein. Nu wollen wir noch taub beten. Lieber Herr, du mein Freund von dir Mut machen, wenn sie sich an der Fried feilt und ehrlich, schaff ihr Fried und Leib und Ruhe. In Jesus' Namen. Amen.

Nu nog mijn laatste gedanken voor deze week. Hast u een kriets te drouwen? Kent u dat schwaf her? Kost u dat drouwen? Wanneer u dat proost op te heven, vangst u dan bald aan diezelfde te bejommeren, of du jefst einfach op? Dat kriets, die last, wordt niet verzelfs weggegoenen. Dat einzige wat u dan kost, is dat aannemen dat Jezus die wordt drouwen. Wat zegt Jezus? Komt alle naar mij, dat je onge schware lasten goenen, en bedreigt en meid zendt, en ik wil junt ruw geven. En die ruw, wat ik zei, is tevredenheid. Dit leven is verjenklich en wordt een dag een eng hebben. Wenn du hast Jezus aangenomen, dan wirst du nu ook in de eeuwigheid tevreden zijn.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Buch Amos, was so weit seinen Wohlgott Amos brauchen wird, zum Prophezeien, wo er sehen, ihr Reich wird schenken über Israel, wenn sie nicht würden Büsse dämmen. Wir haben auch gesehen, dass Gott viel Geduld hat, trotzdem, dass Israel die Warnung nicht annehmen wird. In dem ersten Programm, wo wir seinen, dort Amos prophezeien, dort Gott Israel wird loten und er Land rutschlappen von ihren Feen in ein fremden Land hinein. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von der besonders von, wo Gott es Sinn errechnen wird, wenn wir nicht Büsse daunen über sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in das 7. Kapitel in dem Amos seine Prophetie und endlich den letzten Vers in dort Kapitel. Das ist auch das letzte Aufteil in dem Buch und dort hat zu tun mit Visionen von der Zukunft. Da wir in Bezu aus dem Zwischenport, das historisch wir, dort lädt uns ein Teil weiter von dem Amos, wann er doch mal sehr kurz ist. Da wir dem König sein Priester oder Prophet, dort hätte Israel König sein persönlicher Prophet für dort goldene Kolf. Und einer kann sich gut ausdenken, was von Prophet David sein. He wie ein angenommener Prophet und wird dort sein, dort der König hören will. Die wird schöne Rede haben, sehr angenehm in aller Wege. Der Amasaja, wie ihr dann dem König sein Hauptprophet, wenn's nur allem noch, und he jengt nur dem König, und so als ich das Fähiget mal von red, deed he endlich zu dem König liehe. Und dann schäm he nur Amos und seh zu ihm, dass he nicht mehr soll da in Samaria prophezeien, bis dort wir dem König seine am jägend. He seh zu Amos, dass he lieber soll nur Juda gönne und da prophezeien. Sie wolle am da nicht in Israel habe. Amasaja deed dem Amos auch verachte, als wann er nicht fähig oder wird, wie er für den König zu kommen und da wort zu sein. Aber mir ist so, dass wann je noch das gehorcht hat, die letzte Dor, dann war je damit stemmen, matter, dass der Amos sehr fähig wird, zu dem König und das ganze Volk Israel zu reden. Weil seine Botschaft käme von dem Herr Gott selbst. He wir ein gewaltiger Prediger und Prophet. He nehm nicht ein Blatt für den Mund, wann he prophezeie deed. Oh nee. Und dort Volk wisst auch gut, dort wann he rede deed, dort sie Gott sein Wort kriege. Dort ist nu auch noch so. Und irgendeine Zeug, die so'n verreicht haft ein Prediger zu ha, die flietig Gott sein Wort predige in ungerechte deed, soll sich freie an dem Herr danke für so'n Prediger in dem ungerstädte. So'nt, es sehr wichtig an die Zeit, an der wir leben. Und mich interessiert des Mann Amos. He wir nicht fanatisch. He wir nicht einer, der probt Menschen zu beschummeln. He wir ein demütiger Mann. He stund dazu und seht, dass he nicht ein Prophet wir auch nicht ein Prophet sein sehen. He wir mal ein Forma, ein Hort. He hat keine hechreliche Anstalt Schuling. Aber der Herr nehm am von der Herd, von den Forum und seht zu ihm, dass he soll gönne und prophezeie zu Israel. Und he wir gehorsam. Dort ist, was he deed. Ich sei weiter, dass irgendwer, dem so ist, dass he soll ein Prediger sein, soll sich sehr sicher sein, dass dort ist, was Gott will haben, dass he tun soll. He soll je nicht weiter, dass Gott am dort zu berufen hat. Wann da irgend was für Zweifel ist, in sein Sinn, dann soll he nicht in so'n Dienst in Angona. So was ich all gesagt habe, da sind so'n Desire, dat wann ein Mann irgends ist, was du ne kann als Prediger, dann soll er nicht an den Predigtdienst in Angona. Ich kann da eben nicht ganz mit stemmen, weil da sind viel Prediger, die gute Fähigkeit haben, andere zu tun. Mir ist so, ich hat auch kein verschiedene andere tun, als ein Prediger sein. Det var det erst att ek det verschiedenet andert besonders am Anfang von min Dienst, dort het met dat predje taub, wies ek nicht genug geld kreeg am für mich und meine Familie zu versorgen. Aber ek weet einerlei, en dort erst dat Gott deed mir ropen als predje, door es niemals in Twiebel je warst an min denken. Ek wist dat je neef en weet dat nu ook nog je neef. En ik weet ook dat wanneer God een man roepen deed, toen een predje deinst, dan zal hij nooit laten hem stich zijn, den deinst te erfellen. En nu wordt de Amos een profetie haar voor de Amosia zelfs. En dit is zeer strenge reed. En dan zijn de Amazonen die zeiden dat predjes niet zullen strenge reed haar to die mensen en ihre Kirche. Mir is ook gezegd worden dat ik manchmal zeer streng rede doe op deze radioprogramma. Dat is niet dat ik eigend wat je in zo'n mensen ha, to den ik streng rede doe. Leven is dat zo, wils dat is wat God gezegd heeft. En nu ook nog to ons mensen zegt. Ik heb geen hals en mijn hart, jegen mensen. Ik leef ik kan dat van harte zeggen. Ik proef bloos dat te predje en onjerechte wat in de Bijbel is. En dat is wat God gezegd heeft, vriend. Mensen zeggen dan meestal dat wils wie Christen zijn, zullen we immer fijn en sanft reden, wils de hauptzaak is leef. Nou jo, aber de Bijbel zegt dat wie zelen God zijn leeftoligheid en ook zijn oordeel onerkennen. Hörst du nun noch, was des Amos zu dem Amosia sagt? Und warte, dit ist strenge Rede. Amos, das 7. Kapitel, das 16. Vers. Nu dann, hörst du nun noch, was der Herr Gott zu sagen hat. Du sagst, du nicht gegen Israel prophezeien, und red nicht gegen, dass Israel geschlacht. 17. Vers, darum. So sagt der Herr Gott, deine Frau wird eine Höhe sein und eine Stadt. En dine zins en dine dachten worden durch een schwert vallen. En dien land wordt gedeeld worden durch een linie. En du wordt in een verschwindend land sterven. En Israël wordt sicherlich uit zijn land genomen worden in gevangenschap. Dat is niet bloos een vreemde profetie. Dat is ook een zeer strenge profetie. En wat wichtig is, is dat het ook krijg zo passiert. Wis Assyrië came rauf en dat is kracht wat die met die vroeleden deden. Moeke horen van den. En de zeens en dachten worden aangebracht, dat heet zonen die niet weggenomen worden in gevangenschap. De oude priester van dat goldene kalf wordt weggenomen in de Assyriën gevangenschap. En mij is zo dat als hij bij hem sterven weer, wordt hij immerhan ook zo gezegd ha, als de een predje zeed, die een van de chenigs in Engeland gedeend had, dat hij zich zo wenst dat hij dem Heer zo gedeend had in zijn leven als hij zijn chenig gedeend had, dan wordt hij nu niet door zijn woord hij weer. Wanneer we als predjes niet God zijn woord uitgeven, dan hebben we geen recht aan zijn vingers naar de politische leiders te wijzen en den dat verder schmieden dat ons land in je voor is. Vriend, wanneer we niet God zijn woord vlietig predje en onjerechte, dan zijn we een verroder tegen dem Heer Jezus Christus zijn arbeid. Ik weet dat zijn strenge weer, maar dat is waar. Dat is zoals Amos tot dem Amosia zei. En wanneer u als een predje beroepen bent, dan bent u van God beroepen, zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En waar dan? Wanneer du dat niet deist, dan bist du een verroder tegen God en dem Heer Jezus Christus en ook tot den die durch die God zijn woord hieren zullen. En nu komen we naar dat 8e kapitel. En hier hebben we nog een van die visionen. En deze vision neemt dat ganze 8e kapitel in. Dat is een vision van een kalf met zomervrucht. Dit is dan de 4e vision. En dat is zeer wichtig, dat we dit recht verstonen. Wanneer we dit recht verstonen, wordt ons dat helpen met dat wat Lothar kent, besonders van zo'n dat ons Heer zeed. Nu dat 8e kapitel, de 1e vers. En zo deed de Heer God mij wijzen en zij een korf met zammervrucht. Daar is een nadeel dat kan gezegd worden van een korf vol zammervrucht. Ik leg fris het hoofd, dat smaakt niet schijn. Ik leg alle hand voor fris het zammervrucht. Ik leg appel en tjorsje en appelsine en appelkozen en zo wieder. En wanneer ik woe zie en door een korf met fris het hoofd zee, dan moet ik mij bevoten dat ik door niet bloos voets hand go en mij door wat hoofd neem om eten. Ober dis korf met hoofd heeft een boodschap. Eerstens, dat zegt mij dat de boom niet meer hoofd aan de aaste heeft. Ik ha een appelkozenboom hingen in mijn huis en wanneer ik die geplakken ha, dan is de boom kool. Die heeft dan geen hoofd. Als ze helpt mij dat niet door hand te gaan en zien of daar wat hoofd is. De hoofd eifst is voorbij. Daar wordt niet wat vrucht aan de boom zijn, maar dat nächste jaar, wann dan? Een korf met hoofd zegt ook dat daar wat zeer schijnt en zetet is om eten. Dat zegt aber ook dat de hoofd daar niet zeer lang goed wordt blijven. Wanneer die daar een korf blijft, aan een stoot, wordt dat aanvangen te vervullen. Jo, de korf met hoofd heeft een boodschap voor ons. En dit wordt een zeer interessante bijspel zijn. Tweede vers. En hij zei, dat heet de Heer, Amos, wat zitst u? En ik zei, een korf met zammervrucht. En de Heer God zei te mij, dat eng is gekomen op mijn volk Israël. Ik word die niet langer schonen. Emma Wada, schien dat zo, dat God zijn andere deed over Israël. Hij wordt aan vernichten, en dan hij wordt aan niet vernichten, en dan Wada, hij wordt aan vernichten. Hij zei, wils Amos je beet had, moest er dat zeggen en even blijf zal zijn, die trouw weer te God, die beden deden. God wordt niet gerecht brengen. Op nu met dit korf met zammervrucht, is het zo dat het nu voorbij is. Die zijn nu bij hem eng gekomen. Dat vrucht is je plakken. Nu wordt je recht, zegt Jazana. Dat noordelijk het Israël tjenigrijk is bij hem eng gekomen. De eist is een bijspel van dat. Jezus reed ook volken deem weg. Dat schijnt zo dat volken is de eist in de schrift een teken van je recht. Daar is dan ook de tijd om dat zo te zeggen. Wie nannte dat je weinig de zodeltijd? Jezus reed ook in eind van zijn gelijkenissen dat een zeer ruiting zijn zood te zeggen. Hij reed ook ervan dat God zijn woord via dat zood en zo wieder. Er wordt volgens van je reed dat wanneer we mensen proberen tot de Heer te gewennen, dat dat dan zo is als een eifst. We doen voor de Heer eifste, wils hij zegt dat de eifst groot weer en hij zacht nog arbeider die aan den eist worden en aangonen. En je neemt dat aan als een gerecht voor Israël, wil ze Jezus ontzien steden deden. En dat passeert je dan ook. Ongeveer 30 jaar nadem, dat Jezus van dood opgestonden weer, was de gemeente een grote ganse. Doch hadden de leider in Israël zich ganzen koor, jegen dem Heer Jezus en dat evangelium gestald. En jo, God zien je recht geem op dat volk. Jeruzalem en de tempel worden vernicht en de Joden als een nation worden verstreid over de ganse wereld. Over dat evangelium wordt nog eenmaal gepredigd en mensen bekeren zich. God zijn woord wordt gezegd, bijzonders nu, zo meer dicht de ganse wereld. Dat is nu mogelijk dat te doen, zoals niemals verheerd dicht radio en tv. We hebben een bijzonder verrecht God zijn woord uit te geven, zoals niemals verheer is je vast in de wereld. En jo, dat is zo als dat zo te zeggen. Dat jo. En dan, wanneer mensen zich door deeg bekeren, mij is zo dat kun aan je zijn worden als een eifste. Over de Bijbel deed ook aandieden dat God een eifst heeft, wanneer hij nationen rechten deed. De nationen eifste, dan dat hoofd van ere godloosigheid, wanneer ik dat nu zo nanen kon. En de raadste eist kämt nog in de toekomst, wanneer God oordeel brengen wordt om eng van de grote triebzaltijd. Eindelijk wordt de triebzalt zelfs zoals in je rechts eist, zennen, voor dat jude volk.

nu de derde vers in het achtste kapitel. En de tempelleider worden jullie zinnen en jan dag, zegt God de Heer God. Daar worden veel dode tjarpen ram liggen alle wegen. Die worden in stille ruitjes meten worden. En als je zegt, die steed waar ze God prijzen zullen, worden een steed zijn waar ze treuren en jullie worden. Die vrijsteed worden een steed zijn waar ze heelen worden. En daar worden dode tjarpen ram liggen, wie ze vindt wat zo zeer veel dood maken, van die in een tjeem. Dit is een schrachtelijke profetie. Nu de vierde vers. Als nou dit, al je, de je de arme opslukken, zo goa dat de arme en dat land verschwingen zullen. Ik wil hier niet wat te veel reden daarvan, maar God deed hier wat reden van de arme en hoe den behandeld wordt. Amos haft eremol wat daarvan te zeggen. Maar zo dat het wichtig is dat we verstaan, hoe de Heer veelt, evenzone de arm zijn, besonders, wanneer den arm je holen wordt, die ik beschommel, en zo wieder. Ik weet ook wat dat meent, zeer, zeer arm te zijn, zodat we tot tijde niet genoeg houden te eten. Mijn vader weer in vorme en een zeer drieje arme tijd, en hij deed zeer zwaar arbeiden. Op een mette tijd verloor hij zijn vorm, en dan wat? Daar werden meer jongens in de familie, en wie worden hier in haar arbeid, wanneer wordt arbeid te vingen weer? Manchmal weer door een beet arbeid, manchmal niet. Ik weer nog niet ganz durch die school als ik aan de arbeid ging en er steed naar school te gaan om die familie met te helpen. Wie jongens sprachen, de volken nog kenden, als wie jong waren, over de meeste tijd weer door geen geld kenden te chepen. Wanneer wat geld te hebben weer, dan wordt andere gekocht, zodat er kunnen beet brood zijn op een dag. Ik denk volken aan die tijd. Wees mijn vader deed dag jeder morgens en de Bijbel lezen van wie je eten hadden, wat dort weer te eten. Ik zie nu niet om, endlich heb ik meer als genoeg de meeste tijd. Wie zei het dan dat God heeft ons gezegend, en dat is ook zo. En hij heeft dat gedaan, zodat wie zonen met helpen kennen die arm zijn. Wat door in Israël passiert, wie dat zonen die wat geld houden, deden die arme dan zo bedrekken dat die aankomen. Die arme wordt bedrekt, zodat ze niemals worden kennen dooruit komen. Maar zodat die arme immer meer lieden matten en länder, waar de regering godloos is en dat zo het is. En dat is interessant, op een geldjere zinne, is zo rief, maakt zonne die een ambt ha en een regering, waar dat geen gedanken zijn aan God te eren, oder ze gaan aan God te denken. Nu de vijfde vers. De zeier, wanneer wordt de niemand voorbij zinne, zodat we karren verchepen kennen, en de zalbert, zodat we den wijd spikken kennen opmaken, en den effer klein maken, en dat zelver stek groot, en de wichtschul dech lest vervalschen. Zo gauw van ze dech die ceremonie jingen die God aan je geeft had, deden ze de mensen zo gauw en de beschommelen. Want een wordt zinnen, door je vast, besonders door een tempel, en wordt dat alles zo beobacht ha, dan wordt een meest wonderen van wat de Heer reed. Hij zegt dat ze door die ceremonie gingen, ze deden wat en dat Mozes je zaad verlangd wordt. Jo, aber er hoort weer wiet af van Heer. Zo gauw, wanneer ze in een tempel gingen, dem Heer te prijzen, werden ze zo begierig en jitzig dat aan dat te holen had, zoals een krankheid. Ze zongen de leden over er gedanken weeren aan hoe ze de nächste dag worden proeven de arme nog dollar te bedrekken, zodat ze meer geld krijgen kunnen. Dat we zo dat ze er zinde niet bloos in de nächste weken en drogen, ze brachten de zogar naar tempel. Dit is een interessant beeld. De Amos brengt dat wat ver. Meer zo des Amos wist wat dat meent om te zijn. Dat is vielleicht waarom mij de Amos zo gefällt. Hij reed mijn spraak.
Hy reed van zon dat ek verstaan kan, en mij asso door zend ook zonne, die nu no mij hartje, die zond ervoren hebben. Zas de farge. Zodat wie de arme tjepe tjana verzelven, en die bederft je voor een poosjouw. Jo, en vertjepe dat spree van den wet. Hij zei zo dat wie de arme tjepe tjana verzelven, de arme moesten zich zo goor vertjepe als schloven. Dit wordt erlaubt en dat Moses je zat systeem. Zij worden zo goor zonen die bederftig werden, tjepe voor een poosjouw. Dat is hoe leeg die je komen werden en er denken. En hoe jiet zich weer die? Nou, die verkaften zo goor dat spree van den wet. Dat meent dat die arme bloos dat even blijft zal kreeën, zond dat een oprechte handelsman weichschmieten wordt. Ik heb manchmal daarvan gered, dat wie ook to eine tijd zeer arm werden. We hadden niet immer genoeg om eten en onze kleden waren ook al zeer schobelig om baste. Daar werden zonen en onze omjagen, die zeer veel beter af werden als wie werden. En die deden ons dan manchmal zonen kleden geven, die zeer al hadden uitgesmeten. Die werden zo meer verbruikt, maar zeer geven ons die. Dan denk ik ook aan een geschicht, die mijn predjevriend mij vertaald. Als hij een jonge predje weer je was, en een kleine tjoik weer door een man je was, en die tjoik die maaltje had en verkocht maalt. Die weer naar hem gekomen, en had te hem gezegd, dat wanneer hij voortig weer met alles, dan had hij manchmal nog een kleine gefeest met blijven maalt. En wanneer hij dat wil hebben, dan wordt hij dat voor hem laten wanneer hij daar voorbij ging. Die wordt dan daarvan reden dat hij dem jonge predje uitgeholpen had. Jo, jo, jo. De arme wordt vaak en bloos dat even blijft zal je geeft. Zond dat die beter af werden al hadden uitgesmeten. Mij is zo dat zond is niet en goede weg de arme uit te helpen. Ik weer mal op een sted voor verzamelingen en blijf bij den predje zijn huis während die tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde roebank aan en zei dat hij voor den predje den geven. Mij weer zo dat weer op een graf oog. En jo, den predje zijn vrouw hield, als de man eerst weich weer. Mij jammer dat aan den predje en zijn vrouw. Maar dat is zo als eenje mensen denken. Je hebt den predje dat wat ze niet meer willen hebben. Dat is niet zo als God zijn arbeid zal je doen worden, vriend. Zonen die vlietig God zijn woord uitgeven, zullen van dat godet hebben. Wan vielleicht ook niet dat gans baste, aber dat zond met wat ze zich niet worden schemen brukken. Meer dat nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

0: Is dat niet erstaanlijk wat God door vele mensen de Bijbel leidt schrijven? Wat dan lote andere mensen de goof gaf, die zij er niet te even zaten?
1: Van God zich zo veel meer gemerkt heeft, dan is mij dat boek, de Bijbel, nog meer weet. Dan wil ik toch weten wat hij te mij te zeggen heeft. Dat moet toch zeer wichtig zijn.